0: er een beetje een lekkere flotte zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartboek Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Der Regen zog im Westen auf und wusch das Land fort.